geweest.

0: Maar ja, lieve mensen, ik ben morgen gewone pee. En een liedje zingen.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Europa.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert.

Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert. 2, 1, 2, 3.

0: te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Niet zoals hier waar midden je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

geweest. Techno.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Erik, goedemorgen.

1980, Cara Mia van Jay and the Americans als startliedje. Natuurlijk samen met een oranje liedje. Want jongens, jongens, jongens, wat een avond was het gisteren. Hè? Jongens, jongens, jongens. Wat een winst, hè. Ze hebben fix gewonnen van Zweden, hè. Goh, het was onverwacht, maar toch is het gebeurd. Ja. Goedemorgen, straks meer WK-nieuws op deze zondagmorgen. Het is vandaag 21 juni. Ja, Jay and the Americans stonden in 1980 met het liedje op de allereerste plaats in de hitparades. Bleef 3 weken staan. Ja, met die lange uithalen, hè, van Jay, hè. Ja. Goed, het is zondag, het is vandaag de rustdag. Maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd, want er staat weer genoeg in het nieuws. Ja, op het Vaklyceum in Groningen, daar wordt met verslagenheid gereageerd op het misdrijf wat plaatsvond in Meerstad. Het meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders, is namelijk leerling van de school. Ja, wat er precies is gebeurd, dat heeft impact. De leerlingen zijn er veel mee bezig, zo zegt een woordvoerder bij de school op RTV Noord. Ja, medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders hebben ook verhalen gelezen over wat zich waarschijnlijk heeft afgespeeld, zo zegt de woordvoerder. Ja, op school maakt men er ruimte voor om hierover met elkaar te praten. Ja, het verdachte meisje is 15 jaar oud, hè? Ja. Het is verschrikkelijk nieuws wat vorige week in één keer naar voren kwam, hè? Ja, maar ja, je hebt het allemaal wel gezien, hè, op het nieuws. Het meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders. En ze plaatsen het daarna volgens mij ook nog op social media. Dus ja, waar gaan we heen met deze wereld, zeggen ze wel eens. Maar als je dit zo leest, dan denk je ook van ja, dat is echt anno 2026, hè. Het moet niet gekker worden, hè. Ja. Goed, nou ja, ik zei het al straks, er wat veel meer nieuws, nog veel meer WK-nieuws. Ja, ze zitten hier nou in de studio ook te kijken naar de wedstrijd van Tunesië tegen Japan. Het is daar inmiddels 0-2. Japan staat voor met 2 punten en ze doen het goed. Ja, Nederland heeft daar toen ook een keer tegen gevoetbald. Hadden toen ook al goed gewonnen. En ja, nu gaat Japan ook waarschijnlijk door als ze van Tunesië winnen. En dat zit er wel in. Dus dan komen Nederland en Japan elkaar weer tegen, hè, ergens, hè. Ja. Goed, nou, in elk geval, het is zondag. We hebben leuke liedjes klaarstaan. En zo dadelijk hebben we ook Pastoor Servaas met de cyclus over de pauze. Want dat gaat nog even door, hè. Ja. Blijf luisteren in elk geval, hè. The Little River Band.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu een week geleden dat ik de brief heb gekregen van de bisschop. Verschrikkelijk wat er niet allemaal in stond. Ik had iedereen bij mij op de pastorie bij elkaar geroepen. Het truste huishoudster Bert, de koster, Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert. En natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, mijn kaplaan Harry Verdonschat. En we zaten allemaal nog een beetje na te trillen. En iedereen was heel stom verbaasd toen ik de brief voorlas van het bisdom. Daar stond in dat de paus, onze echte paus, onze paus uit Rome, een bezoek wilde brengen aan onze parochie. Nou, we trilden allemaal. Hoe moest dat nou in ons kleine parochie? En dan daar de paus, onze echte paus. In de brief stond ook nog vermeld dat de paus eigenlijk een beetje incognito zou willen komen. Dus dat niet iedereen meteen in de gaten had dat hij kwam, de paus. En we hadden nog geen twee dagen daarna, toen ging op de pastorie de bel. En wie stond er aan de deur? Mevrouw Kloets. Ze was verhuisd en ze zei, ik was toevallig in de buurt en ik denk, kom even langs, is hij al hier? Ik zeg, wie is hier? De paus natuurlijk, zei ze. Ik stond verbaasd, hoe wist mevrouw Kloets dat de paus zou komen? Zeg, mevrouw Kloets, waar weet u dat van? Ach, ik heb zo mijn connecties bij het bisdom, zei ze. Ik zeg, ja. En ik heb ook al eens welkom speech geschreven. En toen kwam Bert aan de deur en zei, mevrouw Kloets, we zullen het even overleggen. We gooien het even in de vergadering. En u hoort nog van ons. En hij deed de deur dicht.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe de voorbereidingen verlopen voor de komst van de paus. Luister.

Ja, hij gaf in 2025 een try-out in Café de Burgemeester in Waalwijk. En sindsdien gaat het booming en scoort hij lekkere liedjes, maakt hij lekkere liedjes. Singer-songwriter uit Waalwijk, Noord-Brabant. Ja, full groove, soul en gevoel. Zo staat er in elk geval te lezen op de internetsite. Ja, het is een lokaal talent en je hoorde hem hier voorbij komen. Vandaag op deze zondag is het de dagtopper. Brian Peterson en On My Way. Ja. Goed voor de wekker wakker. Ik zei het al, het is, was gisteravond een leuk avondje. Ja, Nederland heeft gewonnen met 5-1 van Zweden. Ja, Brian Bobby is blij. Ja, hij is zeer blij. Hij heeft ook de eerste twee doelpunten gescoord. Het was een topavond, zo zei hij. Het was een perfect uitgepakte wijziging door de bondscoach Ronald Koeman. Ja, Bobby die startte in plaats van Sommerfield en bewees in de punt meteen zijn waarde. Ja, als spits wil je altijd spelen en jezelf laten zien, zo heeft hij gezegd. Dat heb ik gedaan, ik ben erg blij. Ja, spanningen om zichzelf te willen bewijzen had hij voor de wedstrijd niet. Hij zegt, ik ging met vol vertrouwen de wedstrijd in. En de uitkomst is heel goed. Ja, ploeggenoot Gakpo, die zelf 2 maal scoorde in de tweede helft, was lovend over Bobby. Voor een team is het zeker, als je het wat moeilijker hebt, heel fijn om iemand als Brian in de spits te hebben staan. Hij is 10 van de 10 keer sterker dan zijn man. En je ziet dat hij de eerste goal zelf opzet en afmaakt. Zo schrijft Gakpo op internet. Ja, dus nee, het was wel echt een mooie wedstrijd, jongens. Ja, 5-1 zeg. Ja, dat ene doelpunt dat hebben ze ook wel weer verdiend, hoor. De Zweden, hè. Ze kunnen ook moeilijk met 0 naar huis gaan. Maar goed, het was in elk geval een mooie wedstrijd. Het was leuk. Het was lekker entertainment. Ja. Ja, er was trouwens nog veel meer entertainment. Want Curaçao die heeft ook nog een verrassend punt overgehouden aan het duel met Ecuador. Het werd 0-0. Ja, vooral de doelman, Roem, die was de grote uitblinker in de ploeg van Dick Advocaat. Curaçao blijft daardoor in de race voor een plek in de knock-out fase. Ja, de oud-keeper Roem van Vitesse en PSV speelde de wedstrijd van zijn leven. Hij had voor rust schitterende reflexen in huis bij schoten van diverse spelers. Ja, Curaçao kon er aanvallend weinig tegenover zetten. Maar jongens, die keeper heeft ze allemaal tegengehouden, hè. 0-0 is het uiteindelijk gebleven. En dat was toch wel een ontzettende uitblinker. Er wordt zelfs een standbeeld van de keeper van Curaçao neergezet, hè? Op Curaçao. Dat verdient hij, zo zeggen bronnen. Dus nou ja, zo snel kan het gaan, hè? Ja, zo snel kan het gaan. Goed, even het weerbericht voor vandaag. Op sommige plekken regent het nog een beetje, maar op de meeste plaatsen hebben we straks flink wat zon. Ook in de middag is de zon goed aanwezig. We hebben een matige oost- tot noordoostenwind. In het noorden wordt het zo 24 graden. Verder zuidwaarts is het warmer. In Limburg en Brabant wordt het 30 tot 32 graden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Slechts het lokaal vormt zich in de middag nog wel een onweersbuitje. En als we dan kijken naar maandag, dan volgt er wederom een zonnige en een warme zomerdag. Heerlijk, jongens.

0: Michael draait op de filmaanbieder en in de bioscoop. Wordt er in één keer veel meer muziek van Michael Jackson op de radio ten gehoor gebracht. Hè? Dit was onder andere een liedje van NBA. Trouwens er al tweede in dit uur, hè? Want we hadden er al eentje gedraaid. Hè? Ja, zo zie je maar weer. Hè? Ja, in de back-to-back classic bij Erik van Vliet. Zo is het maar net. Goedemorgen, het is zondag. Even kijken naar het nieuws. Ja, er zijn plannen om flinke delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor mensen. De eilandbewoners die zijn er niet blij mee. Ze hebben daarom een grote tegenbeweging opgezet. Ze zeggen, de schoonheid van de natuur waardeer je alleen als je die zelf kunt zien. Ja, maar ja, aan de ene kant, ik heb wel zoiets, weet je. Als je in natuurgebieden mensen toelaat, dan gaat het uiteindelijk mis. En we hebben nu nog, zeg maar, dat Waddengebied. Dus ja, toeristen die vernielen het uiteindelijk wel. Want zo is het natuurlijk. Ja, ik heb er natuurlijk weinig of geen verstand van. Maar je ziet soms wel eens beelden als daar toeristen geweest zijn. Dan ligt er heel veel rotzooi in troep. En dan zie je dat daar gewoon mensen geweest zijn. Ja. Maar ja, heel veel bewoners die vinden het niet fijn. Ja, die zien natuurlijk financiële dingen natuurlijk ook. Hè? Want ja, als mensen daar natuurlijk naartoe gaan, dan gaan ze natuurlijk ook een winkeltje bezoeken. Gaan ze ook dingen kopen. En als er dan geen mensen meer welkom zijn, ja, dan lopen die zaken natuurlijk ook faillissementen tegemoet. Dus dat snap ik natuurlijk wel. Hè? Ja. Ja, en ook een verhalenjutter heeft boeken over de Wadden geschreven. Die neemt toeristen mee de Terschellingse duinen in om ze verhalen over het eiland te vertellen. En samen met bewoners van andere Waddeneilanden hebben ze onlangs de stichting Wij zijn de Wadden opgericht. Ja, ze hopen conceptplannen om grote delen van de Waddeneilanden voor mensen af te sluiten te kunnen stoppen. Ja, nou, ik weet het niet hoor, of het gaat lukken. Of dat ze inderdaad de boel gaan afsluiten. Ja, ik zie daar wel wat in eigenlijk persoonlijk. Ik heb zoiets van die natuurgebieden. Hè? Dus niet alleen daar, maar ook bijvoorbeeld de Veluwe. Grote delen, ik zou zeggen, zet er een hek omheen en sluit het af. Laat de mensen daar niet meer toe. Zodat de dieren en dat de natuur gewoon zijn vrije loop kan gaan. Hè? Ja, alleen de boswachter af en toe even naar binnen om te kijken. En dat is het. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We hadden trouwens ook een liedje van de Beatles. The Ballad of John and Yoko. 1969 stond dat in de Nederlandse top 40. En het is vandaag trouwens, ja, Vaderdag. Nou, ik merk er niet veel van. Ik ben ook vader natuurlijk. Vandaag worden de vaders in de schijnwerpers gezet. Ze worden verwend met een ontbijt op bed. Oh, en een cadeau van hun kinderen. Ja, vandaag Vaderdag is niet alleen bedoeld voor vaders, maar voor iedereen die zich als een echte vader gedraagt. Het kan dus ook een stiefvader zijn, hè? Ja. Nou, dan zullen we maar eens eventjes in Breakfast in Bed een leuk plaatje draaien over papa's.
1: Goedemorgen.
0: Morgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Hier is Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
3: God, our heavenly Father. Oh God, and my Father, who's also in heaven. This flicker.

diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: Ja, hij heeft ook al een nieuwe plaat, hè, Bruno Mars. En het heet On My Soul, hè. Ja.
1: Vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Nou, ik vind hem vooral heel intelligent.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
2: Ja. Warme man, absoluut hoor.
0: Oh. Ja.
2: Sympathiek.
0: Ja,
2: sympathiek. Empathisch. Enorme positiviteit. Ja. En hoe hij in het, in het leven staat. En wat ik echt bewonderenswaardig vind van hem. Die man is zo'n muzikaal.
3: Als ik heel eerlijk ben, dat vind ik zo'n ongelooflijk sympathiek ventje. Ja, dan kun je hem gieren, hè.
2: Hij kan heel veel. Hij kan alles.
4: Ja,
2: hij
4: fijne,
2: kan
4: man, alles. Fijne man.
2: Hij is een hele fijne man.
3: Ja.
1: And there he is. Mr. Erik van Vliet.
0: Nou, weet je wat het is? Je moet altijd positief in het leven staan. En dan komt het altijd vanzelf goed, hè? Goedemorgen, het is zondag vandaag, 21 juni. Nou ja, positief wil wel natuurlijk naar de winst van Nederland gisteren. 5-1 voor Nederland tegen Zweden. Er was gisteren ook nog iemand met een auto hier in de straat. En die had een Zweedse vlag. En toen was de wedstrijd afgelopen. Toen was die auto weg. Hij zal wel gedacht hebben. Laten we eventjes move, want in deze oranje straat, want ze hebben hier alles oranje. Ja, moet ik nu niet zijn. Nee, en dat snap ik. Dat was afgedropen, hè. Ja. Goed, het is vandaag zondag, het is vandaag de rustdag. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is het einde van de schaapscheerderskou. Het is een periode die begint rond 15 juni, waarbij het behoorlijk fris kan zijn. Op deze dag dus ook. Nou ja, fris wordt het niet hoor. Nee, want als ik het allemaal een klein beetje bekijk, wordt het vandaag goed weer. Ook weer hoge temperaturen, hè? Tegen de 30 graden zie ik staan. Dus nou, ben benieuwd. Dus aan het weer zal het vandaag in elk geval niet liggen, hè? Nee. Goed, voor de Wekker Wakker op deze dag in, 1986 stond Janet Jackson in de Nederlandse hitparade. En ook in de Vlaamse hitparade, de Duitse hitparades, eigenlijk in heel Europa. En in Amerika stond Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately. 40 jaar geleden op de allereerste plaats. En hier is ze dan, het zusje van Michael Jackson.

ik heb wel met zo'n liedje, weet je, je moet het vaker horen, dan gaat het in je kont zitten. En dat is het nu wel ongeveer gaan zitten, denk ik. Brian Peterson hoorde je met On My Way. Het is vandaag de dagtopper op deze zondag, de 21ste juni. Ja, het is vandaag de dag van de martelaren in Togo. Het is de National Aboriginal Day in Canada. Ja, deze dag wordt altijd op deze dag zo'n beetje georganiseerd. Centraal staat de bijdrage van de oorspronkelijke bevolking aan de ontwikkeling van de moderne Canadese cultuur. Ja, het is vandaag in Groenland is het de Ulotunik. Het is de nationale feestdag en de vlagdag voor Groenland. We gaan al wat vlag vertonen vandaag door het land heen. En ook zijn er feesttenten waar je tussen wintergejaste Groenlanders kunt eten. Ja. Vandaag in Bolivia is het de Ano Nueva Animara. Het is een speciale feestdag in verband met het nieuwe jaar. Het is Vaderdag, hè, in een groot deel van de Arabische landen, maar ook natuurlijk in de Lage Landen. En het is de Wereldhumanisme Dag. Ja, het wordt ook wereldwijd gevierd. Op 21 juni, het is de langste dag van het jaar, ook nog een keertje. Ja, de Wereld ALS-dag. Vandaag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de tamelijk zeldzame neurologische ziekte ALS. Ja, tijdens de Wereld ALS-dag. Ook wel de Mind ALS Global Day genoemd. Ja, het is een ziekte die nog niet te genezen is. Het is een verschrikkelijke ziekte. Ik ben mijn zuster ook aan kwijtgeraakt aan ALS.

is. En je kunt er eigenlijk weinig of helemaal niks tegen doen. Het is gewoon wachten op de dood. Dus ja, er moet een geneesmiddel voor komen. Het is vandaag ook de Wereld Yoga Dag. De Verenigde Naties die hebben dit georganiseerd. Het is midzomer in het noordelijk halfrond. Vaderdag, ik zei het al. Op Vaderdag worden vaders in de schijnwerpers gezet. Het begin van de zomer in het noordelijk halfrond. Ook nog een keertje. En het is de Wereldmuziekdag in Frankrijk. Ja, in Frankrijk hoor je vandaag heel veel muziek voorbij komen. Dus wat dat betreft. En we hebben ook nog een keer een Franse week. Hè. Gaat ook nog komen. Dus nee, dat komt allemaal goed na het WK. Dan hebben we een Franse week. Hè. Goed, en dit is George McQuay.

Ga vandaag maar eens nadenken welk Engels liedje dit origineel is, hè? Ja, het was in elk geval een covertje, Ancora. En door storm en woeste regen bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag 21 juni. Ja, premier Jette houdt vandaag in Rotterdam een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. En op het WK voetbal komen onder meer Spanje en Saoedi-Arabië in actie. Ja, het Israëlische leger bezet een steeds groter deel van de Gazastrook. Het leger zal op dit moment meer dan 60% van het grondgebied bezet houden. En de premier Netanyahu spreekt openlijk over nog veel meer. De Palestijnen die vlakbij de bezette gebieden wonen, die leven nu in angst. We lijden elke dag door schietpartijen en explosies van de andere kant. Zo vertelt onder andere Mohammed Hassan Abu Mansi. Ja, hij woont met zijn gezin in het gevaarlijke deel in het vluchtelingenkamp Maghazi, op zo'n 150 meter van de gele lijn. Ja, en Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK gepakt. Na de afstraffing tegen Duitsland 7-1 speelde de debutant met grote dank aan het doelman Rome knap gelijk tegen Ecuador. Het werd 0-0. Curaçao werd tegen Duitsland al voor de rust onder de voet gelopen, maar bleef tegen Ecuador prima op de been. Doelman Rome voorkwam met een prachtige redding dat Valencia er al vroeg 1-0 van maakte. En daarna stichtte Curaçao met counters over de flanken herhaaldelijk gevaar. Valencia kreeg ook nog een flinke schotkans. Maar ja, weer kwam de keeper van Curaçao in actie. Ja, een goede keeper zeg. Jongens, wat heeft hij veel ballen tegengehouden. Ja, gisteravond. Ja, en Willem-Alexander die begaf zich naar de WK-duels van Oranje. 5-1 op Zweden en Curaçao 0-0 tegen Ecuador. Tussen de spelers. Hij ging op de foto met onder andere Virgil van Dijk. En vierde feest in de kleedkamer van Curaçao. Ja, ik zag hem gisteren ook in het publiek zitten. Ja, die man die houdt echt van voetbal, hoor. Die is echt helemaal gek van sport. Vooral als het Nederlandse sporters betreft, hè. Want ja, daar is hij echt dol op. Daar is hij trots op, ja. En vandaag is het einde van de schaapscheerderskou. Een periode die begint rond 15 juni. Het kan ook behoorlijk fris zijn. Ja, fris is het vandaag niet. Want in het oosten nog een beetje regen. In het zuiden komen ook wat buitjes voor. Maar op de meeste plaatsen

0: beginnen we droog met flink wat zon. Ook vanmiddag is er veel zon. Matige oost- tot noordoostenwind. In het noorden wordt het 24 graden en verder zuidwaarts is het warmer. In Brabant en Limburg wordt het 30 tot 32 graden. En lokaal kan zich vanmiddag nog wel een onweersbuitje vormen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.
1: Alleen op zondag, Breakfast in Bed.

0: film in de bioscoop, hè? Die heet Wuthering Heights. Het was natuurlijk het originele liedje van Kate Bush bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag zijn er in Colombia de presidentsverkiezingen. De kiezers kunnen vandaag hun stem uitbrengen op de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Ja, een van de twee zal zittend president Gustavo Petro opvolgen. Ja, en er is een heel weekend geweest vol concerten in treinen, stations en op andere locaties. De dag van de componist wordt vandaag in Utrecht afgesloten met de uitreiking van de Buma Classical Awards. De prijzen gaan dit jaar naar de componisten Joey Raukens en Huba de Graaf. Ja, om de onuitwisbare stempel die zij hebben gedrukt op de nieuwe klassieke muziek. Ja, er is meer als voetbal. De nationale hockeyploegen spelen hun interlands voor de Pro League in Rotterdam. Om 11:30 spelen de vrouwen tegen Spanje en om 14:00 de mannen tegen India. Beide wedstrijden zijn natuurlijk weer live te volgen via de bekende sportapps, hè, zoals het zo mooi heet. En de MXGP van Italië is er ook nog een keertje vandaag. De manche begint om 14:45. En de atletiektop die komt vandaag in actie in Hengelo. En op het WK voetbal komen vandaag Spanje en Saoedi-Arabië aan bod om 18:00. Om 21:00 is het de beurt aan België en Iran. En in de nacht van zondag op maandag speelt Uruguay om middernacht tegen Kaapverdi. En om 15:00 vannacht komen Nieuw-Zeeland en Egypte in actie. Ja, de WK-wedstrijden zijn natuurlijk weer via de bekende apps te volgen. Ja, en koning Willem-Alexander, die kwam trouwens na de klinkende zegen van Nederland op Zweden opvallend ad rem uit de hoek. Hij zegt, ik heb Giovanni Infantino misschien wat suggesties gedaan voor de Vredesprijs voor de komende jaren. Zo zei hij met een lach. Ja, hij ging ook de kleedkamers in, hè, de koning. Hè. Hij ging bij Curaçao kijken, hij ging bij het Nederlands elftal kijken. Dus wat dat betreft heeft hij zich weer goed op de kaart gezet.
1: Hey! Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
0: Nou, daar gaan we nog eentje doen dan. Vol gas!

we dat de komende wedstrijden ook lekker winnen. Ja. Volgas! Oranje volgas, moet ik zeggen. Danielle Herings en DJ Aguana hebben er wat moois van gemaakt. Volgens mij zou het liedje hartstikke goed kunnen met fragmenten, hè, van het Nederlands elftal ertussen. Hè, als ze bijvoorbeeld winnen, hè, dat deden ze vroeger altijd. Hè. Ja, misschien een tipje. Hè?

Dit was dan weer de zondageditie van Voor de Wekker Wakker. Ik wens jou een leuke zondag. Geniet van het weer en smeer je in, hè. Want voor je het weet verbrand je, hè. En wat mij betreft gewoon weer tot morgen. Voor weer een aflevering van Voor de Wekker Wakker. Hiep hoi!

Goedemorgen luisteraar, welkom bij weer een nieuw uur Good Morning Sunday met Simone. Ja, de tijd gaat snel en voordat je het weet is het alweer zondag. Wat gaan we doen vandaag? Nou ja, als je vaker luistert weet je dat we natuurlijk lekkere muziek draaien. Met zorg voor jou uitgezocht en iedere zondag weer een gloednieuwe lijst. Met muziek uit alle tijden, diverse genres en dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto nog steeds luidt. Het komende uur ben ik bij je achter de micro en Wim zit achter de knoppen. En hoop dat je gaat genieten van de playlist van vandaag. Of course to my listeners all over the world, welcome to my show on this early Sunday morning. And I hope you will enjoy the show. Nou, de opener van vandaag was een nummer van Shalimar, Make That Move, uitgebracht in 1980. De volgende track, welke op de playlist staat van vandaag? We gaan van 1980 naar 1976 met een Britse soulband uit Liverpool, opgericht in de jaren 70. En hun grootste hits waren onder andere Can't Get By Without You en You To Me, My Everything.

Ja, van 1976 gingen we een stapje verder in de tijd. Je hoorde If You Only Believe, gezongen door de herkenbare stem van Randy Crawford. En deze track komt uit het jaar 2001 en is uitgebracht bij het platenlabel Warner Records. Nou, je hoort de klank al van de volgende track. Als je net inschakelt, welkom en leuk dat jij erbij bent vandaag. Deze track komt uit 2007, gezongen door een Amerikaanse R&B zanger. En hij had in de jaren 80 twee nummer 1 hits in de Amerikaanse Billboard hitlijsten. Ocean Wilde met Gotta Get You Home Tonight.

Het eerste vaste onderdeel in deze show, de Golden Oldie van deze week, Otis Redding, een Amerikaanse soulzanger met het welbekende When a Man Loves a Woman, wie kent het niet, was actief in de jaren 1960 tot 1967 en zong al op hele jonge leeftijd, jawel, in een koor en hij heeft ook gitaar en piano leren spelen. Nou, je hoort de klanken al van de volgende track, tevens het tweede vaste item in dit uur. Het is wat steviger werk, namelijk het discoblok. De eerste is een plaat uit 1998 en daarna lekker door met een remastered extended mix van Michael Jackson. Nou, als je net inschakelt in je denkt, waar luister ik toch naar? Je luistert naar Good Morning Sunday en met Simone iedere week op jouw favoriete radiostation. De eerste track van Wim mag hem al instarten, want het is een heel lang intro. Maar het is meer het origineel van, even kijken, we gaan naar 6 volgens mij. Even zien hoor. Nou, we kunnen ook eerst dan Thriller doen, dat was de tweede track. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is niet het origineel, het is de Remastered Extended Mix. Duurt heel erg lang, dus we gaan even...

Je hoorde de tweede track van de disco. Als je net inschakelt en je denkt, waar luister ik naar? Je luistert naar Good Morning Sun met Simone. Iedere zondag op jouw favoriete radiostation in binnen- en buitenland te beluisteren. Dus ik zeg welkom en leuk dat jij bent aangeschoven. Oké, we gaan door met een nummer uitgebracht in 1977. Het is een remake van de Bee Gees, nu gezongen door Candy Staten. En je gaat luisteren naar de track Nights on Broadway. Candy Staten.

Een echte Italo kan natuurlijk niet ontbreken op mijn playlist. Een nummer uitgebracht in 2014. Je hoorde de groep Torre Vado met Living in a Chateau. Aangekomen bij de Tune of the Week, het derde vaste item in dit uur. En die staat nu op de playlist. En meestal is dat ook een Italo, maar vandaag een instrumentale lounge track. De originele mix uitgebracht in 2017. En hier is dus de Tune of the Week. Het is de groep Clarks met het nummer Coastline.

mensen, het uur is alweer voorbij. De eindtune is hoorbaar. Wim heeft de eindtune ingestart. Dus ik zou zeggen, mensen, wel, ja, heel leuk dat je hebt geluisterd vandaag. Ik hoop dat jij weer volgende week natuurlijk ook weer bij bent. En ik wens jou een hele fijne zondag toe. Maak er iets moois van. Also, thanks to my listening, to my listeners all over the world. Thank you for listening to my show on this Sunday morning. And I hope you will next week listen again to my show. Nou, de hekkensluiter van vandaag. Dat wordt een track van de Amerikaanse R&B pop rockgroep. En zijn vooral bekend geworden met Keep On Dancing. Een echte floor filler. En die gaat het niet worden. Maar wel een andere dansbare plaat. Hier is Gary's Gang met Knock Me Out. Ik zeg bye, ciao, adios. Le Grand Mix.

Mag ik u een goede raad geven? Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

Zo, dat was het dan weer voor vandaag. Bedankt voor het meeluisteren. En graag tot de volgende keer. Liefs, Anja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
3: Hop.

Dag, van harte welkom in de nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Natuurlijk, we zijn er van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. Ja, wel. En we begonnen deze zondagmiddag met niemand meer en niemand minder dan Rod Stewart. En dit allemaal met Baby Jean. Als je aan het luisteren bent, wel van harte welkom. Ook als je niet aan het luisteren bent natuurlijk. Hè. Het kan ook zijn dat je een wandeling aan het doen bent of dergelijke meer met lekkere muziek in je oortjes. Wel op jouw fantastische radiostation, want we zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. En we hebben weer een heleboel lekkere muziek voor je uitgekozen vandaag natuurlijk. Hè, om lekker te verteren. Tot 1 uur ben ik bij jou. Hier zijn de Nolan Sisters.

Manchester Chills. Ze zijn het allemaal met hun Let's Dance. I'm in the mood for dancing op een zondagmiddag zoals deze. Wel, dat kan natuurlijk allemaal, ja. Lekker feestje hebt, ja. Met een barbecue erbij en lekkere muziek natuurlijk om te lunchen. Wel, wij zorgen daarvoor zeker al tot 1 uur ben ik hier bij jou. Hou ik lekker die stoel warm voor jou hier op de radio. Hier is Matthew Wilder en Break My Strike.

En als we toch wel over de zomer hebben, dan kunnen we zowel deze draaien van de Underdog Project en dit al met Summer Jam.

0: zijn er dan goed dat ik een klein beetje steun spreek natuurlijk. El mismo sol. El mismo sol of zoiets in de aarde natuurlijk. Ja, het is lekkere muziek natuurlijk. Het is zomer op je radio. En dat zal je geweten hebben hier deze zondag in de lunchbreak. Hier is Michael Taylor.
1: Nossa, hein? Que é isso? Nossa. Delícia.

inderdaad straks ook nog een nummer 1 gaat uit de hitparade natuurlijk hier in de lunchbreak deze zondag. En dat was, ja, alsof het Spaans nog niet moeilijk genoeg was. Dat was iets in het Portugees. Ja, ik heb het allemaal over Michael Taylor natuurlijk hier in de lunchbreak. En deze is al gemakkelijker voor mij. Hier is Jennifer Lopez. Let's get loud.

Ach, lekker, hè? Zomerse muziek op je radio. Zomerradio, dat is wel net hoe je luistert natuurlijk. Hè? Lunchbreken, dat doen we van zaterdag tot en met vrijdagmiddag tussen 12 en 1. En dat met de zonnigste muziek die jij, Mark Alijnse, deze zomer natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Tijd geworden voor het, ja, het gebeuren, als het ware. Wel... Het nummer 1 geluid van het moment uit de 40 beste. Hier is Somber en Homewrecker.

lekkere muziek voor bij de barbecue of bij het gewone middageten natuurlijk. Hè. Inderdaad wel de muziek van Louis Fonsi. En dat allemaal met cheerleader. Ja, die mooie dames hè, in de basketbal. Louis Fonsi is ook eventjes van de partij. En hier is hij met Despacito.

Aangeraden muziek waar je lekker kunt op bewegen, als het ware. Luis Fonsi, en dit allemaal met zijn Despacito. Als je zo aan het luisteren bent naar de radio, vergeet dan niet, zeker niet je vlees om te draaien natuurlijk. Hè, want het kan zijn dat het anders wel een klein beetje aangebrand is. En dat is niet de bedoeling natuurlijk van je vlees of van je barbecue. En we weten dat het zomer is natuurlijk. Hè. Hier is André Hazes en Zomer.

zijn er altijd het internationale voetballiedje voor dit jaar natuurlijk. Hè. Ja, voor zo'n de 4 jaar zeker, denk ik. Hè. En Shakira heeft het weer mogen maken natuurlijk met Die Die Day. Ik moet eerlijk zeggen, ik volg het niet allemaal zo direct, maar het is wel een hele mooie

Ja, inderdaad, ze wordt wel lekker veel gedraaid natuurlijk in de lunchbreak. Ja, ze heeft er een klein portemonneetje op me aangehouden. Gloria Estefan en de Miami Soul Machine natuurlijk en de conga. En zo'n speciaal dansje natuurlijk. Dan moet je een beetje lenige heupen hebben. En dat is nu net wat ik helemaal niet heb. Nee, inderdaad niet. Gelukkig stond ik altijd aan de kant van de DJ natuurlijk. Aan de kant om plaatjes te draaien. Moest je dan niet gaan op dansen op de dansvloer? Nee, helemaal niet. Als je aan het eten bent, smakelijk eten.

kan alleen maar zeggen, ja, we zijn daar helemaal mee akkoord natuurlijk. Hè, met deze van André van Duin. En als de zon schijnt, ja, dan is alles heerlijk helemaal anders natuurlijk. Hier is Becky en dit allemaal met haar Aranga. Voor mij ook een glaasje orange.

0: Kapil Kara.
1: Becky en Omega en dit allemaal met haar Aranga. Heeft mij ook maar een glaasje, heb ik al eens gezegd, ja. En hier is natuurlijk Daft Punk en Pharrell Williams en dit allemaal met hun Get Lucky.

Ja, het komen hier aan je voorbij op je favoriete radiostation natuurlijk. Hij was muziek van Daft Punk, Pharrell Williams en natuurlijk Nile Rodgers. Ja, inderdaad wel. Heel sympathieke man, als ik mag zeggen. En als je hem tegenkomt, wel, hij gaat heel graag wandelen waar hij optreedt. Ja. Dus als je nog eens naar België komt, naar Antwerpen of zo, moet je er niet van schrikken als je hem eens tegenkomt op de Leien of zo. Of ook in Nederland natuurlijk, hè. Als hij naar Rotterdam komt, wel, dan mag je hem zeker verwachten dat hij gaat wandelen. Is een favoriete wandelaar. Zo, het is alweer tijd geworden om afscheid te nemen. Wat mij betreft, graag tot volgende week of anders tot morgen. Morgen maandag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak hier op jouw radiostation. Ik neem afscheid van jullie met Riguera en Vamos a la Playa. Ja, het is er twee jaar voor, zou ik zeggen. Of er is er tijd van het jaar voor. Ja, dat kan ik nog beter zeggen. Tot morgen en bedankt om te luisteren. Bye bye. Maak er nog een mooie zondag van.

0: Lancering! Nu de Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monster hits. Kijk op.
3: Hey, een hele goede zondag. En welkom bij de Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zit ligt of gezellig aan een brunchje bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 25. We hebben weer een leuke mix deze week en we hebben ook 4 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je zeker niet meer terug horen deze week. Is Regier de Laura Tesoro met Born to Be, heeft de 20 weken uitgehouden. Ook Bazaar met Begin Opnieuw heeft 7 weken op de eerste plaats gestaan en heeft 39 weken meegedraaid bij onze Belgische top 20. Ook Gert Verhulst en James Cook, maar die Waddo is er na 2 weken uitgebonjourd. En ook Isabelle A, Spreek maar niet aan mij, is er na 2 weken uitgevlogen. We hebben deze week amper 3 stijgers en 9 dalers. En die hebben weer plaatsen moeten prijsgeven. Het is dus weer knokken geworden. En blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Mocht je nog aan twijfelen, ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En we gaan er meteen aan beginnen met 20. Is het een flinke daler, 14 plaatsen moet hij in moeten deze week in de 12e week. Ik heb het over de Lost Frequencies en Nathan Nicholson. So much beauty around us.

Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op.

Ja, ze blijven deze week hangen op 19 en dat in de zevende week. De Romeo's en ik zag jou maar even. Maar even was hem lang genoeg om toch terug te blijven hangen op een 19. En onze volgende gaat 3 plaatsen omlaag. Ik heb het over Bart Peters in de negende week. En nog steeds over die bevalligste. Oh.

0: Nummer 17.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen.

Het is zo'n beetje raar voor deze Niels de Stadsbader. Vind ik toch. Gaat weer vier plaatsen omlaag. Hij komt op nummer 17 in de tweede week. En er staat nog ons in vuur en vlam. En de andere blijft staan op 16. En die blijkt nog steeds zot verliefd te zijn. En dat voor de vierde week. Ja, Barkel.

0: de Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20.

Ook hij wordt deze week serieus afgestraft. 6 plaatsen gaat hij omlaag. Komt op nummer 15 in de tweede week. Barre en Yesterday, Today en Tomorrow. Dus waarschijnlijk gaan we het de toekomst die afwacht hem. De volgende gaat er 3 omlaag en dat in de 6e week. Ik heb het over Sam Horris en hij heeft het nog steeds over die Raka. 3

0: Ook Sjudeus, 5 plaatsen gaat hij weer omlaag. Komt ook daar 10. Dat in de 27e week. Niet vergeten, heeft wel 14 weken op de eerste plaats gestaan. Fleming en Meteor. En het is helemaal niet nodig. En althans hebben we onze eerste nieuwkomer voor deze week. Omdat het kan een average erop met Iris Turbo.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

0: is de Belgische top 20.
1: Het ultieme hitoverzicht.
2: De grootste hits van nu.
3: Met Peter Babbelaar.
4: Nummer 11.
2: Nieuw. De Belgische top 20.

tweede nieuwkomer op 11, Loro Tesoro met Plastic Paradise. We moeten plastic zo'n beetje bannen, maar ja, voor Laura maken we toch nog een beetje een uitzondering. En op 10 gaat hij 3 plaatsen omlaag en dat in de 7e week. Ik heb het over DJ Lashes en Milo. En ze willen forever jong zijn. Wie niet?

0: Jack of all men.
1: Het is niet waar, hè. Het is niet mogelijk.
2: Een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9.

0: Ze gaan drie plaatsen de goede richting uit. Komen ze op nummer 9 in de tweede week. Estin en Oscar and the Wolf, Safe and Sound. En onze derde nieuwkomer vinden we op 8. Dat zijn de dametjes van K3, de originals, die andere. En de zomer van Oya Lele.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

is inderdaad een goed medicijn, muziek tegen alle remedies. Maar ze moeten twee plaatsen inboeten deze week, komen ze op 7. En dat in de 5 weken. Ik heb het over Milk Inc. Reggie en Linda dus met die medicine. En de volgende gaat de 4 plaatsen de goede richting uit. En dat in de 3e week. Ik heb het over Camille. En nu dat je weg bent.

Het is onze hoogste nieuwkomer deze week op 5. Lost Frequencies, Live It All. Gaan we hem proberen, is benieuwd wat hij de komende weken allemaal gaat doen. Want ja, alle weken 3-4 nieuwe en daarna het bonjour. Zo werkt het ook niet. Maar de 4 blijft hier staan. Ik heb het over Bazaar in de 15e week. En nog steeds over die nacht in Amsterdam. Wat daar gebeurd is.

0: hit van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Hij gaat er deze week eentje naar omlaag. Komt op nummer 3 in de tweede week. Meteor. Je moet dan maar de nooduitgang niet gaan zoeken. Joris. Ja, hoe zou het toch anders? Wat moet je anders zeggen? NL2, je raadt het nooit. Hij gaat eentje de goede richting uit in de 17e week. Ik heb het natuurlijk over Maxime en Babette. En hoe dan ook, ze blijven altijd op 2.

0: Zo ook 2 weken op de eerste plaats gestaan. Ik heb het niet vermeld, ja. Ik kreeg mailtjes van hele bah. Maar over het algemeen hebben ze op de tweede plaats gestaan. Deze Maxime en Babette. En van mij heb je nog één zak te goed voor
1: de
0: deze week.
1: De Belgische top 20.
2: De op in de noosdop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het complete overzicht voor deze week 25. Op 20 gedaald Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En op 19 blijven hangen de Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even. Op 18 gedaald Bart Peters met De Bevalligste. En op 17 ook gedaald Niels de Stadsbadder met Vuur en Vlam. Op 16 blijven hangen Bart Kuil met De Zot Verliefd. En op 15 ook gedaald De Berre met Yesterday, Today and Tomorrow. Op 14 ook gedaald Sam Goris met De Rakke. En ook op 13 gedaald Fleming en Meteor met Niet Nodig. Op 12 onze eerste nieuwkomer, omdat het kan een Everett Schraub met Turbo. En op 11 ook niet binnengekomen Laura Tesselra met The Plastic Paradise. Op 10 ook gedaald DJ Licious en Milo met Forever Young. En op 9 gestegen S10 en Oscar and the Wolf, Safe and Sound. Op 8 ook niet binnengekomen K3 met De Zomer van Oya Lele. En op 7 gedaald Bill King met Madison. Op 6 ook gestegen Camille, Nu Dat Je Weg Bent. En onze hoogste nieuwkomer deze week was Lost Frequencies en Live It All. Op 4 dan blijven hangen Bazaar met Die Nacht in Amsterdam. En op 3 gedaald Meteor met De Nooduitgang. Op 2 dan weer gestegen Maxime en Babette met Hoe Dan Ook. En dat wil zeggen dat voor de tweede week op de eerste plaats onze Aaron Blommaert en Zoe Lieve is. En dat in de vijfde week. Ziezo, wat mij betreft, ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Als je wilt weten wat die artiest dan gedaan heeft, moet je zeker blijven luisteren. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: De mooiste muziek.
4: Radio Groot Aandert.
5: Dit is Radio Groot Aandert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothalterd.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothalterd.

Vlaanderen, Nederland ging net van start met onze roze bril op onze neus en de Taverne Boys. Is het alweer een nieuwe editie? Vlaanderen, Nederland, geen aangenaam. Arnold is de naam. Jan Smit nu aan.

0: Ella Luna met die oude hitsingle en een nieuw feitje van Nicole. Een beetje vrede vandaag hier in Vlaanderen en Nederland. Tijd voor Suzy Marel nu op de radio. Iemand als jij.
1: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

Suzy Marel met Iemand als jij. Wij duiken nu terug hier in Vlaanderen en Nederland naar het jaar 1971 of 72 met Joe Harris. Drink rode wijn. Was

0: De Roos van Aan Christie door Christophe vandaag hier in Vlaanderen en Nederland op jouw favoriete radiostation.
1: Vlaanderen-Nederland met Arnold en IJs.
2: Vlaanderen-Nederland.
3: Familie
1: jouw favoriete hits op een rij. Vlaanderen-Nederland.

Vlaanderen, Nederland vandaag met een nummer uit de beginperiode van Helmut Lotti. Kom nu. Tijd om terug te blikken vandaag ook met Paul Severs. Al die tranen in je ogen.

0: dichterbij.
1: Stef Bos, voor jou, voor jou, voor jou. En die tijd voor de stoepers van een paar jaar geleden. Als je nog een keer zou trouwen, wat zou jij dan doen?

We zijn er weer toe aan het einde van dit uur Vlaanderen Nederland zo net nog met Frank Galan en Cheerio. Tijd voor deze op het einde van dit uur.

meeste warm eigenlijk. Mag ik eerlijk zijn, jawel toch? De studio hier niet voorzien van een airco. En ja, dan weet je het wel.

Ergens even kijken, een instellingje veranderen zie ik wel. Dat is intern. Natuurlijk ook de luisteraars van de RTV Stellingen. Welkom bij de Classics op zondagavond. Voor jullie natuurlijk helemaal nieuw. Maar iedere zondagavond ben ik er ook bij jullie op de radio van 6 tot 9. En natuurlijk ook vanavond de vaste onderwerpen weer, zoals de One Day Fly, die eerste single van. We hebben de thema-songs, de cover en het origineel. En zo tegen het einde van de avond.

Alleke is dat een mooie plaat om mee te beginnen. Een mooie plaat uit 1979 van Kiss. Je hoorde I Was Made For Loving You. Eens even kijken, wat hebben we voor je klaarstaan? Mooie muziek natuurlijk de hele avond. Want het gaat eigenlijk de hele avond door, hè, met van die heerlijke knallers. Oh, jongens toch, wat een temperatuur. Het is gewoon bloedje heet hier in de studio. Maakt niet uit. We gaan er gewoon wat van maken. Ik denk, ik wil er even een achtergrondmuziekje achter zetten nog.

Lekker herkenbare muziek van Survivor. Je hoorde The Eye of the Tiger. Zoals ik al zei, de plaat kwam uit in 1982. Als je dan 6 jaar terug gaat in de tijd, kom je uit in 1976. En uit dat jaar.

mooie plaat uit 1976 van Brian Ferry. Je hoorde Let's Stick Together. En als je net pas inschakelt, hoi, goedenavond. Dit zijn de classics op zondagavond hier bij jouw favoriete radiostation. En tot 9 uur zijn we lekker live bij je met al die mooie hits uit de jaren 60, 70 en vroege jaren 80. We gaan terug naar 1972 en dat doen we met Neil Diamond. Hier is Song Blue.

Hoe mooi is dat? Neil Diamond en Song Song Blue. Inmiddels 10 minuten voor de klok van 6:30. En voor je klaarstaan heb ik een mooie glam rock plaat. Want ja, zo noemden ze in de jaren 70 die Britse glam rock bandjes. En je had Mud, Smokey, Racy. Allemaal van het glam rock geluid. En dit natuurlijk ook. 1975, Mud en Loose.

muziek past toch helemaal bij de jaren 70, hè? Mut hoorde je. En wij gaan even iets draaien waarvan ik zeker weet dat je behoefte aan hebt. Een beetje wind. En het liefst zo cool mogelijk, denk ik. Nou ja, dat kan ik dan niet voor je regelen. Een klein beetje wind, muzikaal wel. Hier is Damien Roussas.

postuur had hij, Demis Roussos. En gekleed in een passend gewaad met deze hitte. En een dijk van een stem, laten we eerlijk zijn. Ik vraag me af, hoe zit jij nu te luisteren naar die classics op zondagavond? Zit jij lekker op het terras? Op jouw terras, lekker onder een parasolletje? Een koele versnapering erbij misschien? Of heb je lekker de barbecue aan? En knalt dit via het speakertje zo je terras over? Of zeg je, nee, Carlo, ik zit gewoon lekker binnen. Het is mij te warm, nou ja, je kent dat wel. Zit je in een jacuzzi? Oké. Ja, dat kan ook natuurlijk. Zo zie je, maar ik denk ook niet overal aan, hè. En we gaan terug naar 1962, Elvis Presley.

0: Work part four.
1: We'll get back.
2: Hey, Ray.

Lekker met die classics op zondag. Laten we eens even kijken, want er komt nogal wat verzoek binnen. Michaela. Ja, denk dan niet, oh, hij stopt in één keer met praten. Maar je weet het, die keel voor mij is nog niet helemaal in orde. En dan schiet je soms in een vreselijke hoestbui. Dan moet je even de microfoon dichtdrukken. Ja, dat is niet anders. Michele zegt, hoi Carlo, wij luisteren gezellig mee onder het genot van een heerlijke barbecue. Zou je een heerlijke mooie zomerse plaat willen draaien? Speciaal voor iedereen die luistert.

is van Beekhuizen, twee wielers uit Elst. Nou, dat doen we met alle soorten van genoegen. Wat denk jij dan? Tuurlijk. Ach ja, wat hoort er bij barbecue?

Danza Kuduro. Laat een speciaal op bezoek van Michaela voor iedereen die zit te luisteren, voor Willeke en natuurlijk ook voor mezelf. En voor alle medewerkers van twee... Ja. Het is in Elst, hè. Ja, Van Beek uit de tweewielers uit Elst. Ik weet niet wat dat is met het hoofd van mij. Het draait overuren soms. Eens even kijken, wat hebben we voor je klaarstaan? Sammy zegt goedenavond, Carlo. Graag een mooie plaat van Elvis Presley voor iedereen die luistert. Een heerlijk oudje als het kan. Dat kan, Sam. We hebben opgezocht The Jailhouse Rock. Nou, 1957. Als

The King of Rock and Roll, Elvis Presley, and the Jailhouse Rock. Wat werd aangevraagd speciaal door Sam en was voor iedereen die zit te luisteren. Ik krijg ook een berichtje binnen uit Liechtenstein. Dat ligt daar zo in de hoek bij Zwitserland. Hè? Ja, zo'n belastingparadijsje. Een heel, heel eigen gebied, zo ik een beetje vergelijken met Monaco. Hele mooie omgeving, ik heb er al wat foto's van voorbij zien komen vandaag. Inderdaad, Bob Marijt is daar op vakantie. En hij zegt, Carlo, zou je voor ons, maar ook voor iedereen die luistert, een heerlijke plaat kunnen draaien? Ik heb gekozen voor een mooie plaat van de Queen. Hier is Somebody to Love.

die zit te luisteren naar die mooie plaat van The Queen and Somebody to Love. Hij werd aangevraagd door, door Bob Marijt vanaf zijn vakantieadres in Liechtenstein. Nou, geniet er lekker van, Bob, samen met iedereen die je lief is natuurlijk. En geniet vooral van de omgeving, want die is wonderschoon, weet ik uit ervaring. En dan gaan we eens even kijken, want het houdt niet op met de verzoekplaten. Hoi, Kalo. Graag een plaat voor iedereen die luistert, dat zegt Rudy Brouw. Als het kan, een nummer van Bob Marley en Funky Star. En The Sun is Shining. Nou, dat klopt, dat doet hij. Ga ervan genieten.

dadelijk is dat Bob Marley en de Funkstar Deluxe. Je hoort het, The Sun Is Shining, speciaal voor iedereen die zit te luisteren. En Rudy zegt, Carlo, ik was nog wat vergeten, het allerbelangrijkste. Hij was ook voor mijn vriendin Vivianne. Nou, is dat bij deze ook nog weer benoemd? Hoe lekker is dat? We gaan naar 1981 en dat doen we met Viola Wills. Hier is If You Could Read My Mind.

Eigenlijk is dat een mooie plaat van de Viola Wills uit 1981. And if you can't read my mind. En wij zijn toegekomen aan de One Day Fly, die artiest of band die maar één hele grote hit heeft gehad. En dat wil niet zeggen dat ze nooit geen andere hit hebben gehad, maar één echt hele grote. En dat was ook het geval bij die mooie plaat van de Ashford and Simpson. Een nummer wat je eigenlijk allemaal wel kent. Daarna heb je nooit meer zoveel van ze gehoord. Vandaag in de One Day Fly, Ashford and Simpson.

1980, nou ja, oudje, wat heet oudje? Niet dat je denkt dat iedereen uit 1980 meteen per definitie al oud is. Hè? Zo is het natuurlijk ook niet. Maar wel een lekkere plaat uit die tijd. Een nummer van Matchbox. Hier is Buzz, Buzz, Little It.

Lekker hoor. Matchbox en Bounce Bounce Diddle It. Ik zit net even in mijn Liechtensteins woordenboek te kijken. Maar je maakt altijd goede beurt als je zegt goed te horen, ik samen. Goed te horen, ik samen. Dat betekent niks meer en niks minder dan goedenavond iedereen.

lekkere plaat van Chick Coltrane en Co. Like Elijah, nummer uit 1973. Het is 8 minuten over de klok van 7 uur en je luistert nog steeds naar de Classics op de zondagavond. En natuurlijk tot 9 uur zijn we bij je met de allermooiste muziek uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. Over jaren 80 gesproken, ik kom uit bij deze mooie plaat uit 1983 van Lionel Richie. Vroeger was hij liedzanger van de Commodores, later ging hij solo verder. En ook dat legde hem geen windeieren. Vele successen kwamen hem toe. En ook veel mooie concerten gegeven in Nederland, zeker. 1983 kwam de plaat All Night Long uit. Ja, dat blijft toch wel een van zijn meesterwerken, vind ik dat zelf. Al vind ik al die platen van de cd Tusker G, die hij in Nederland uitbracht met allemaal country covers, ook heel mooi.

Wij zijn toegekomen aan de eerste single van... De eerste single van de Les Humphrey Singers. En die kwam uit in 1970. Je kent ze natuurlijk wel van de hit Mexico. En Mamalou. Nou, dat is niet van Pipolo Clown, hè, die niet. Nee. Misschien een keer iets voor Patrick van der Heuvel, de tune van toen, Pipo de Clown. Ja, je weet het niet, het is maar een hint. Hey, vandaag in de eerste single van de plaat uit 1970 van de Les Humphrey Singers. Hier is Two.

lekker slot vandaag in de eerste single van de Les Humphries Singers. En To My Father's House. En wij gaan een mooie plaat draaien uit 1980. Een plaat van de Nitty Gritty Dirt Band. En sommigen ken je ook gewoon, noemen ze zich de Dirt Band. Maar twee namen, jongens, hoe verwarrend is dat? Hier is een American Dream. Ja, en als je die hebt, kan die altijd uitkomen, zeggen ze. I wanna be a millionaire.

lekker is dat, de koffievrouw die kwam de studio in. Met een heerlijk glas cola zero met ijsklontjes erin. Omdat ik anders oververhit zou raken. En omdat ik een en al liefde ben vandaag natuurlijk. Nou, je hoort dan het lachje al dat dat niet zo is. Je hoorde Dan de Benjamin, plaat van 1973 van Phil Cordell. En die werd even aangebracht door Erik, hè? Ja. Eens even kijken, waar gaan we nu naartoe? Want ik heb die verzoekjes naar alle kanten staan. Mario zegt, goedenavond Carlo, wat draai je weer lekker op deze zeer warme avond. Ik zou een mooie plaat willen draaien voor iedereen die zit te luisteren. En te genieten van de classics op zondag. Zoek maar een lekker nummer uit, zegt ze. Kom ik uit in 1977 bij die mooie plaat van Chicago. Baby, what a big surprise.

Michael O'Neill 1971, Michel Delpech in de Pour en Flirt. En ik zat ondertussen even te genieten aan iets lekkers van de koffie, juffrouw. Want die is op een gegeven moment weer terug naar beneden gelopen en komt.

Doen we zeker, tenminste, we doen ons best om die mooiste plaat te draaien. Daar, laten we daar geen twijfel over laten bestaan. Aangevuld met een klein sausijzenbroodje. Dat is om op gewicht te blijven. Ik bedoel, niemand wordt er blij van als ik afval. Hou jij wel? Nou, één iemand dan. Vooruit. Het maakt niet uit. Ik kom nu ook door de brievenbus, hoor. Tenminste, ik heb hem nog in mijn handtas binnenstaan, laat ik het zo zeggen. Hey, wij zijn toegekomen aan de thema-songs van deze week. En ik denk dat moeten we wel een klein beetje mooi in de stemming van het weer houden. Het thema is summer. Goed toepasselijk. Want vandaag is de meteorologische zomer begonnen. Om precies te zijn om 10:24. We hebben ook de langste dag licht vandaag. Het is in het noorden van Nederland 20 minuten langer licht als in het zuiden van Nederland. Om 11 minuten over 10:30 is het donker in Maastricht. En om 11 uur is het pas donker in Dokkum. Maar woon ik niet in Dokkum. Maar dan passen ze zich maar iets aan. Ik heb het al gezegd, de thema-songs vandaag, het gaat over de zomer. Mungo, Jerry, Olivia Newton, John en John Travolta. En Bryan Adams.

We beginnen met Mungo Jerry en In the Summertime. Dan krijgen we die Grease track, Summer Nights. We eindigen met Bryan Adams en The Summer of 69. Maar eerst even deze. 1970, Mungo Jerry, In the Summertime.

lekker is dat, die thema-song van vanavond. Allemaal de summer in het thema. We begonnen met Mungo Jerry en In the Summertime. En daarna John Travolta en Olivia Newton-John en The Summer Nights. En we eindigen met niemand minder dan Bryan Adams. In the summer of 69. Voor je klaar heb ik een mooie plaat uit 1981. Een nummer van Elvin Stardust. En dat nummer heet Pretend.

So why? Oh, lekker is dat. Elvin Stardust en Pretend hoorde je. Laat afkomstig uit 1981. En natuurlijk hoorde je hem hier vanavond weer voorbij komen. Bij de Classics op de zondagavond. De muzikale show bij jouw favoriete radiostation. Iedere zondag van 6 tot 9. En of het nou vaderdag is, 40 graden, min 40 graden, spoelt van de regen, wij zijn er altijd. Ja hoor, nee kennen wij niet. We gaan terug naar 1973. We gaan terug naar de Golden Earring tijd. Een van hun allergrootste hits gaan we draaien. Hier is Radar Love.

0: radar love.
1: Heerlijke muziek van de Golden Earring. Barry Hay en de mannen van... Natuurlijk afkomstig uit Den Haag. Helaas treden ze niet meer op en begrijpelijk ook. Maar ik denk dat ze...
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

het kan niet, mooie plaat uit 1962 van Ben E. King. En Stand By Me. Nou, Kenny. Eventjes gezocht en hier is hij dan, hè. Heerlijk man. Lekker terug in de tijd.

aangevraagd door Kenny vanuit het mooie België. Vlaanderen, hè? De Vlaamse kant. Want anders had ik dat verzoekje in een taal gekregen die ik niet machtig ben. Poeg en mijn pleur op of zo, ik weet het niet. Ik kan me alleen maar voorstellen in het Frans, meer ook niet. Hallo Frans, je m'appelle Carlo en dat is het dan, hè. En nu de portefeuille. Dat een klein beetje. Ik heb voor je klaarstaan een mooie plaat uit 1984, plaat van Paul Young. Hier is The Love of the Common People.

lekker toch? Mooie plaat van Paul Young en The Love of the Common People. En voor je klaarstaan heb ik een plaat van een band uit Nederland. Afkomstig uit Nederland. Hè. Ik heb het over Vitesse. En ik denk dat ze mij een keer op de fiets hebben gezien. Dat ze zingen Hey Good Looking. En dat moet over mij gaan, toch? Of zou ik last hebben van een zonnesteek? Dat kan ook. Terug naar 1982. Hier is de Vitesse en Good Looking.

Oh, lekker man. Mooie plaat van Vitesse. Good looking. En je wil het niet weten, maar de koffiejuffrouw die komt hier binnen en legt heerlijk een zak ijsklontjes in mijn nek. Dat kun je op TikTok net niet zien, hè? Maar als ik iets naar voren ga, zo, en dan moet ik de microfoon even een beetje bijdraaien, zo. Och, jongens, wat is dat lekker. Nou, eens even kijken. Angela, vanuit België, zegt goedenavond, Carlo. Dan zou je die mooie plaat willen draaien van de Gibson Brothers. Op nummer 1980, Que Será Mi Vida. Ken je die nog? Nou, wat denk je wat? Kleine Carlo, 16 jaar oud. En dan dit nummer. Jongens. We gaan hem voor je draaien hier bij de Classics op zondag, Angela. Voor jou en voor iedereen die zit te luisteren.

0: aangevraagd door Angela van de Gibson Brothers en Kisera Mevida. En dat deze via de WhatsApp op 0612462554.
1: Ik noem dat nummer niet zo gek vaak.
0: Nee, dat klopt. Voor je, Klaas, dan heb ik een plaat met een tekst waar je wel wat behoefte aan hebt, denk ik. Een plaat van Creedence Clearwater Revival. En deze week komt het niet voorbij, dat is al zeker. Hier is Have You Ever Seen the Rain?

0: Creedence Clearwater Revival. Met die mooie plaat uit 1971. Have you ever seen the rain? Een paar dagen geleden wel. Kwam het met bak uit de lucht, maar dat mag voor mij zo om de twee dagen wel een keer. In ieder geval die regen. Dat is toch even lekker. We gaan naar 1976. Een mooie plaat van de Manhattans heb ik voor je klaarstaan. Hier is Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Een lekker mooi plaat van de Manhattans. Een Kiss and Say Goodbye. En voor je klaar heb ik een mooie plaat van Simon & Garfunkel. Een plaat uit 1970.

Lekker dat geluid van Sailor op de zondagavond. Plaat die uitkwam in 1976. Je hoorde Glass of Champagne. Inmiddels 2 minuten voor de klok van 8:30. Je luistert naar de Classics op de zondagavond. En tot 9:00 zijn we bij je. Natuurlijk met al die mooie hits uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. Deze plaat komt uit 1970. Van eigen bodem. Shocking Blue en Venus.

Anders en Venus, je hoort hem voorbij komen hier. En wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. Iedere week toch even weer bedenken van wat zal ik eens opzoeken. Wat is geschikt voor de cover en het origineel? Deze keer kwam ik uit bij een plaat die zijn origine vond in het jaar 1968. Het werd gezongen door de Eagles. En het was getiteld Baby Come Back. De cover is van Pato Benton. Die samen deed met de Reggae Revolution en Ellie en Robin Campbell. Wat van UB40. Natuurlijk Baby Come Back. Ja, vanzelf.

de cover naar het origineel, die mooie Baby Comeback. Het origineel uit 1968 van de Eagles. En de cover van Pato Bento en de Reggae Revolution. En dat deden ze samen met de mannen van UB40, Ellie en Robin Campbell, ja. Wat een mond vol zeg. En ik heb voor je klaar liggen een mooie plaat uit 1979. Een plaat van Earth, Wind & Fire. Hier is Boogie Wonderland.

Astoria. Een plaat die uitkwam in 1977. En wij gaan heel ver terug in de tijd. En dat wil zeggen terug naar 1961. De tijd dat Ricky Nelson die mooie plaat uitbracht.

luisteren we even lekker terug naar 1961. Ricky Nelson. En hello Mary Lou. Net even contact gehad met Patrick van de Heuvel. Die is aan het genieten van zijn vaderdag, jongen, dat wil je niet weten. Die heeft zich 4 keer laten uitnodigen in een restaurant. Hij heeft tegen alle kinderen gezegd, nodig mij eens uit. En dat hebben ze gedaan. Ik kreeg dan net bericht dat hij bijna niet meer op kan, maar dat hij doorzet. Ik ben trots op hem. Oh. Nee hoor, het is gekkigheid. Wij zijn toegekomen aan de jukeboxplaat. Je weet wel, die plaat die als je een jukebox hebt, die zeker niet mag ontbreken. En ik denk dat ik er weer een gevonden heb. Ja.

Sprekers, als zo'n plaat die thuis hoort in jouw jukebox. Was het 1961 van de Marshalls. En natuurlijk Blue Moon hoor je. Voor je klaas, dan heb ik een mooie plaat van de jongens afkomstig uit Volendam. En nee, dan heb ik het niet over BZN. Ben je gek? Ook niet over Nick en Simon. Ik heb het over de Cats. Later 1972, hier is Let's Dance.

Maar goed, hij loopt weer. De eindtune van vanavond. Dat betekent dat er weer een einde is gekomen aan deze live-uitzending van die lekkere muziek. Al die hits uit de jaren 60, 70

Ik wens jullie nog een hele fijne avond. En alle collega's die na mij komen, heel veel succes natuurlijk. Voor straks iedereen een welterusten. En morgen allemaal gezond weer op. En houd een beetje in de gaten met die hitte. Drink genoeg, hè. Hey, groetjes. Tot volgende week. Hoi.

Trox zijn de geestelijke vaderen van dit liedje. Ze brachten het uit in 1967 en scoorden er een hit mee. Op de soundtrack van Four Weddings and a Funeral is de versie van Wet Wet Wet uit 1994 te horen. En welkom bij alweer een uur lang de mooiste classics aller tijden in Helden van de Popmuziek. Met vandaag onder meer The Simple Minds, Santana en ook Wham. Het zeer succesvol Britse duo dat begin jaren 80 wereldwijd grote hits scoorde met onder andere Young Guns, Club Tropicana, Freedom, Last Christmas en I'm Your Man. Wake Me Up Before You Go Go en The Edge of Heaven waren nummer 1 hits in respectievelijk 1984 en 1986. In dat jaar hield Wham het ook voor bekeken. Rob van

All At Once was eerst een hit in Japan en Europa. Pas later zou Whitney Houston in haar thuisland voet aan de grond zetten wat succes betreft. Nene Cherry schreef het nummer 7 Seconds en zingt het samen met de Senegalese zanger Youssou N'Dour. Het lied gaat over de eerste seconde van het leven van een kind, waarin de zorgen en problemen van de wereld hem of haar nog niet bekend zijn. In 1994 won het nummer een MTV Europe Music Award voor beste song.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Europe van Santana. Carlos Santana schreef het nummer voor een aan drugsverslaafd meisje, aanvankelijk met de titel The Mushrooms Ladies Coming to Town. Als hij het tijdens een tour backstage laat horen aan de leden van Earth, Wind & Fire, moedigen zij hem aan het op te nemen. Santana werkte het nummer uit met de Amerikaanse componist Tom Custer. Scott McKenzie die was dan weer bevriend met John Phillips, die later de Mama's en de Papa's samenbracht. Phillips schreef dit nummer voor Scott McKenzie en speelde ook de gitaar. San Francisco is het onofficiële volkslied van het Monterey Pop Festival, georganiseerd door John Phillips.

Je hoorde Crazy, Seals eerste single als volwaardig solo-artiest. Meteen ook een van de meest succesvolle. Het nummer staat in het voorjaar van 1991, één week op de hoogste positie in ons land. Trevor Horn produceerde het mede door Seal zelf geschreven Crazy. Later zou hij ook aan de hit Kiss from a Rose voor de zanger meewerken. Je luistert naar helden van de popmuziek met de mooiste classics aller tijden. In 1991 bracht Janice haar tweede album Inner Child uit. I Love Your Smile is de grote hit met een top 5 notering in veel Europese landen en Amerika. In ons land werd het zelfs een nummer 1. Narada Michael Walden produceerde de single. Op het einde van het liedje is het lachje van Janet Jackson te horen.

Simon & Garfunkel namen The Boxer op in 1968 als opvolger van Mrs. Robinson, afkomstig van het album Bridge Over Troubled Water en goed voor een nummer 2 hit in ons land. In een interview verklaarde Paul Simon dat hij de boxer in dit nummer vertegenwoordigt. In die tijd waren de critici niet zo te spreken over de muziek van Simon & Garfunkel. De enorme knal die je in het refrein hoort, wordt gemaakt door sessiedrummer Hal Blaine, onder andere bekend van de Beach Boys. In 1985 komt het album Once Upon a Time van The Simple Minds uit en is een enorm succes. De singles Sanctify Yourself, All the Things She Said en Alive and Kicking zijn grote hits in ons land.

De tweede single van het debuutalbum van Steppenwolf, Born to be Wild, werd als motorhit onsterfelijk dankzij de roadmovie Easy Rider uit 1969 met in de hoofdrollen Dennis Hopper en Peter Fonda. In de songtekst is ook voor het eerst de term heavy metal te horen, heavy metal thunder, een term die later een muziekgenre zou gaan duiden. We ronden af vandaag met een beetje hocus pocus abracadabra van de Steve Miller Band. Het was de eerste single van het gelijknamige album van Steve Miller uit 1982. En het werd een number one hit in Amerika. Wat de helden van de popmuziek betreft, heel graag tot volgende week. Dan zijn wij er weer met meer klassiekers.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothalderd.
1: Radio Groothalderd.

geweest. Been forgotten, I've been married long.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek.
3: Radio Groot Aandert. Familie Radio.